radio van morgen. Noodgedwongen is je naam piraat. De Nederlandse plaat die zit in zorgen.

Veronica muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Adje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

0: dag, gloeiendag, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
0: Dan moet hij uitkijken, ja.
2: Ik heb er een uitkijken.
1: Man.

Als je melden wordt dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan. Hoe

Sjaan, hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan.

het mooi meegenomen. Ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je het uur gaan? Ik hop er eens even lekker uit.